0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is dan niet meer overwaait. Pralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei. Kleine jongen zag altijd voor uw droom gaan. Luister naar uw vrienden en

0: doorgaan. En weet wat dat er ook gebeurt?
1: Dat...
2: Hey, dag mama.
1: Dag mamakje.
2: Dag schatje.
1: Hoe is het?
2: Papa, goed, dank je.
1: Ja?
2: Hé, hey, papa. Goed, ben genezen. Oh. Ik ben aan het werk. Een goede dag is er door de zon scheen, dus top.
1: Zeg, ik zie je graag, hè.
2: Ik ook.
1: Wat?
2: Ik ook, hè. I love you.
1: Oh.

31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Pratere. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16-gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië.

Dat is hier toch een prachtig nummer. Anouk en Birds. Hoi, dit is Platenkast en je kunt van mij van alles verwachten. En ik zeg altijd, je kunt bij mij alle kanten op, behalve de goeie. En wat dacht je bijvoorbeeld van een leuke van Terrence Trent D'Arby?

The Kinks and Dedicated Follower of Fashion. Ik vond het altijd al een grappige tekst. Maar ik heb een reportage over The Kinks gezien. En hun grootste hits waren allemaal best wel een beetje maatschappijkritisch, maar op een lollige manier. Ik hou ervan. Dit ging over halverwege jaren 60, dat iedereen ineens zich vreselijk druk ging maken over mode en ook de gekste dingen aantrokken. En ja, daar heeft hij gewoon een spotliedje op gemaakt. En ik vond hem altijd al grappig, want ja, vroeger noemde je dat een fatje. Iemand die zo vreselijk aan de mode deed. En het is wel leuk om dan, ik was toen ook maar een uk, om dan de diepere betekenis te ontdekken van die liedjes van de Kinks uit die tijd. Zoals bijvoorbeeld Sunny Afternoon. Dat speel ik wel eens als mijn boen op is. Dan heb je alleen nog maar zonnigmiddag. En zo zijn er wel meer van die liedjes die dus, er zit er een betekenis achter. En ik vond het erg grappig, kan ik je wel vertellen. Dan nu een stukje Duits, maar wel heel erg swingend. Hij wil namelijk nog een beetje dansen. Nine Man van Lasercraft 3D.

oude muziek. Dat was Barry White en Can't Get Enough of Your Love. En dit zijn Diana Ross en The Supremes met...

gebeurt geregeld dat als ik reggae opzet, dat mensen beginnen te reageren. Want ja, dat hoor je niet zo heel veel meer op de radio, hè. En ja, ik vind het wel echt goed. Dus ik probeer er ook aan te denken om af en toe eens een mopje reggae op te zetten. Dit waren natuurlijk Bob Marley en zijn Wailers. En dat heette Get Up, Stand Up. Nu volgende nummer is ongeveer de grootste hit die Lange Frans en Baas B ooit gehad hebben. Nou, en ik vind het best wel mooi. De live versie van Het Land van...

0: your memory.
1: Goedemorgen.
2: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

from the 80s. Duck and Brown, Wild Places. I even have listeners in the UK. So shout out to all my foreign listeners. And I thought, what should I play for people who love radio that much that they listen to a person presenting in Dutch? Well, Keith, of course, and 98.6. And that finishes this hour of my records chest, the platenkast. Dit was ook weer een van de laatste in het uur van de platenkast. Ik ga lekker naar de koffiemachine met meneer Sterkersans en naar roddelen over iedereen hier. Grapje. Zie je me toch niet vooraan.

0: 34 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Pratere. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klachten in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus 4 van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik...

0: En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

lekkere feel-good plaat. Jimmy Clair om te openen in deze hit kampioen. Sunshine in the Music. Hey, fijn dat je bent. 1 uur feel-good radio. Welkom in een nieuwe hit kampioen. Met nu een van die leuke remixen van Bonnie M. In handen genomen van de jongens van Majestic. Dit is Rasputin.

natuurlijk blijft de originele versie altijd de leukste. Bonnie M en Rasputin in de hitkampioen 1 uur Feel Good. Met natuurlijk ook de Nederlandse en Vlaamstalige nummers die aan bod komen. Het dagje van Gary Hager. Beter dan...

70 voor deze Bay City Rollers en Bye Bye Baby. Nee, absoluut niet. Wij zeggen nog geen bye bye. Ik heb nog heel wat leuke dingen voor je klaarstaan. Straks even een popcorn momentje. Maar eerst de jaren 90 met Simply Red en Stars.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Tijdje geleden die Tide Fits en The Lions Sleep Tonight in de Hit Kampioen. Als u pas instemt, wees welkom. En weet ook dat wij niet vies zijn van wat leuke filmmuziek. Wat dacht je uit de film Footloose? De gelijknamige titeltrack van Kenny Loggins.

het wondermooie stem van Randy Crawford. En Street Life in de Hitkampioen. Met het woord natuurlijk, die film Footloose. Vrienden, we gaan naar Nederland. Met de twee heren van kaliber. René Froger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

Dolly Parton in onze hitskampioen. Vooral populair in, natuurlijk in de country muziek. Maar met 9 to 5 had ze het ook helemaal commercieel te pakken. Denk maar aan Jolene. Dat was ook natuurlijk een van die grote hits van haar. 1 uur feel good. Dat is de hitkampioen met Estelle en America.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.
2: And now, a guy who needs no introduction, because nobody really gives a shit anyway.
3: I am not a number, I am a free man.
2: Here he is with more music, and then after that, more music, and then after that, more music. Forget it. Pretend.

Neem hem nog. Elvin Stardust en Pretend. In jouw viercultuur de hitkampioen. Met nu een Belgische productie. Vooral zij is gekend van het dansproject Let's Go. Jelle van Daal. Kleuren in de...

zeker was tot onze Feel Good Hits Crazy in Love. Bedankt dat u er weer bij was. Ik hoop dat we weer geslaagd zijn in ons Feel Good uur. En wij horen je graag volgende keer terug.

0: 30 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Pratere. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal, Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus 4 van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
1: Totaal Nederlands.

0: Huus Meeuwis bij de Portaal Nederlands. Hij heeft zelfs 2 keer deelgenomen aan onze battle. 1 keer met Zo Ver Weg en een 2e keer met Ik Wil Je.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: There are three things you need for great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list.

van die welbesproken duo's uit Vlaanderen. Erik van Nijgen samen met Sanne. Kira Joling, ook altijd klaar voor een feestje, scoorde in Vlaanderen met een paar hits en ook een kleintje met

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Radio Memory. Goedemorgen. Hey.

Een van die graag geziene gasten binnen Totaal Nederlands, Willy Sommers. En als een leeuw in een kooi. Zo vrienden, dat was hem. Totaal Nederlands, hier op je radio. Maak er nog een gezellige dag van. En ik laat je met een collega en radiopresentator, Rudy Meins. En zijn versie van Dolce Vita van Ryan Paris.

0: Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning.
7: De dag begint en hier zijn ze dan, onuitgeslapen,
8: you smell fish.
7: Ongewassen,
8: yeah.
7: En ongemanierd.
8: In a minute I'll start to yell.
7: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden. Welkom in de ochtendkroeg. Start wel vast met die van Gianna Nannini en Ila Maschi. Trouwens, een hele mooie stem als deze dame had. En dat was de jaren 80 dat dit een hele grote hit was. We blijven zo'n beetje in de jaren 80 met Enk Wijngaard. Speciaal voor alle truckers met de vlam in de pijp.

Meestal doen we eens raad, als de lichten uitgaan, moet je verdwijnen. Maar dit was Ellie Goulding over Light. En laten we zeggen, het is begin van de ochtend, dus we gaan nog een beetje blijven. En we gaan de grote heren op u gaan loslaten. Wat dacht je van deze Passera en zijn debuut met All Because of You Are?

het zal je maar overkomen. Je eigen man betrappen met een andere vrouw. Het overkwam Patricia Pai. Who's that lady with my man? Maar het antwoord is er eigenlijk nooit gekomen. Maar nu tijd voor een beetje nieuw werk van Axel Lane. En hey, dans je mee met mij? Ach ja, waarom niet?

Het is een liedje met veel waarheid in en ook om koude rillingen van te krijgen van Dolly Parton en The Cold of Many Colors. En ja, ik weet niet of je het, Erik van Eggen heeft het ooit vertaald naar de jas met 1000 kleuren. Nu tijd voor Elisa Doolittle en hey, pakapa. Gaan we proberen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

even terug naar de jaren 80. Toen brak deze rockset door in onze hitlijst en werd een regelrechte nummer 1. Maar de pauze ben ik nog altijd niet gewonnen in deze You've Got The Look. En dank u wel daarvoor. Maar nu tijd voor ons Bella Perez, een beetje onze eigen bodem. En let the sunshine in.

0: toch berouw.
1: Ik stond tegenwoordig ook al een beetje op leeftijd, deze Bobby Prins. Maar het was eentje uit zijn vervlogen tijd. En deze, oh luister toch. En we hebben zo'n beetje geluisterd. En ja, laat ons zeggen, we gaan nog een beetje ambiance maken met de Maywood. En ze hebben het over Rio.

Nog een leuke van Bluff en Typhoon, de wereld van verschil. En dat kan het allemaal uitmaken natuurlijk. Zo'n kleine wereld van verschil, maar laat ons zeggen, op deze vrijdag heb ik zo'n beetje mijn stoute schoenen aangetrokken en ga ik even kijken of jullie effectief wakker zijn met deze van Jean-Paul. Ik ben het bezig.

0: Kijk, met deze Get Busy gaan we ook afscheid nemen van de ochtendkroeg hier op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering op je favoriete radio. En graag tot dan.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Demis Roezels en Marie op Rijden Mon Amour. Tot volgende week maandag.

0: Stand by for action.
1: Goedemorgen. Welkom in de ochtendkroeg.
2: Klinkt goed. Zowel van voor als van achter.
1: Peter Babbelaar.
3: Gadverdamme zeg. Een hele hoge irritatie.
4: How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Bond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Hoe zag die top 3 in 1976 er ook alweer uit? Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

Ricky Valli en de Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ik op deze aangesloot. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Je moet eens weten hoe je erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk. Strak naar achteren. Knecht. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden. En daar een carrière als zanger opbouwde. Samen vonden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Je hoorde ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago.

0: Seiten, lieve Freunden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met een simplistische bond, waarvan de mattenklopper een symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

80 veel muziek uit 1976. En alweer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van de Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor, dan zijn we weer. En ook Nena.

alle jaren. 1976, een stationaire anticycloon boven Oost-Europa. Die veroorzaakte in de maand juni een uitzonderlijke hittegolf. De gemiddelde temperatuur steeg tot 19,6, normaal 14,9. En het aantal uren zonneschijn liep op tot 305, normaal 197. Een en ander veroorzaakte catastrofale situaties in de landbouw. Want de uitputting van de waterlagen werd op vele plaatsen drinkwater gerationeerd. 1976 dus wederom, ja.

76, ja, what a man. 70 kisses for me. Hij werd gewonnen in Den Haag. Omdat Nederland in 1975 het Songfestival won. Dus kon het in 1976 gewoon gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, what a man. En verder met de Apple Computer Company in 76 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzending van Veronica was een feit. Met

Oh, wat een tranentrekker op dit station. Rocky, Don Mercedes met daarvoor. Thomas Anders en Dieter Bohlen als zijn. Dit was een talking. Laatst had een mot in de groep. Natuurlijk ging het over geld.

0: rode draad in de show vandaag. Ja, toch wel wat lekkere nummers uit 1976. Vet Tomio, die liet je er even horen in 76 met Blueberry Hill. Sterker nog, de plaat kwam op nummer 20 in de top 100 van het jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ga maar aan. En natuurlijk. Nou, tot zover. Ga ik doen. Ik ga een lekker broodje eten. Ik vermaak jou nog even.

0: Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier. En

was een hele mooie plaat van Tarkan hier op de radio. Vrijdag 18 september, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren op deze superweekend. Ja, het weekend staat weer voor de deur, hè. Ook een dankwoord aan onze voorgaande collega's. Ik neem je mee tot 1 uur. Met nu een geweldige discoplaat terug in de tijd. Louisa Fernandez, I love you, you love me. Goedemorgen allemaal, jullie zijn massaal aan het luisteren naar Radio Memory, naar het programma Aan Tafel met Tony van Beveren. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

een van de mooie singles van Leo Sayer draaiden we. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Danny DeMaro. Niemand wint in de tijd een grote hit van de Kites onder leiding van Piet Veerman. Hè? En One Way Wind. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom, dit is Radio Memory vanuit Pajottegem-Galmaarden. Gerardsbergse straat onder Den 5, daar zijn we gelegen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Winnie Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

om de tijd een grote hit voor Roy Orbison. We draaien de Bandit, It's Over. Met deze plaat zullen we Rita Noerens daar in Burst wel tevreden maken. De volgende plaat zullen we Jurgen, Tinneke en Runne daar in Heluwe wel tevreden maken. En ook alle andere fans van Wiltura. We draaien Wiltura als de muren konden praten.

0: Een van de bekendste platen was deze van Janet Jackson hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Prince van The Revolution, de man die je kent van Purple Rain. En dan draaien we nog een meneer uit Nederlands, Robert Pater.
1: I won't hurt you.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Ook deze heeft een nieuwe single. Evert van Huygenvoort samen met Laura. We draaien Ik voel amor hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Dat is een zomerhit een paar jaar terug in de tijd. Riheira en Vamos a la Playa.

was een Italiaanse mix in elkaar gestoken door Francesco Napoli, Baya Baya. We gaan richting 12 uur, ik zeg graag tot na 12, want dan zijn we weer meer zitje aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jou deze van Jeb Bunny en de Master Mixers en Swing the Mood.

0: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

vrijdag 18 september, iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal, zit je aan tafel, smakelijk eten. We draaien Elvis Presley en My Boy. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Bart Mutaar met zijn programma hier bij Radio Memory. En dit is een van de nieuwe singles, hè? Herbert Vergagen. Met Jij blijft mij altijd verbazen. Oh.

was er eentje van de Duif Dames. Stupid, so it's so light. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met Cloud en Save Me. En dan nog eentje, een Franstalige plaat terug in de tijd van Marielle Mathieu. Save me.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.
6: Hey, witch doctor, give us the magic words.
7: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah. Ting-tang, walla-walla-bing-bang.
6: All right!

Dat is nog een van de bekendste platen van de cartoons hier op de radio. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 vanuit Pajottegem Galmaarde, Heraldsbergse straat 105 in Galmaarde. We gaan eentje terug in de tijd gaan draaien. Een geweldige plaat in de tijd. Een romantische plaat, mag je wel zeggen. We draaien Nazareth en Luifaerts.

Als er eentje uit de hitparade van 1970, we draaien de Kings en Lola. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Gigi D'Agostino met L'amour toujours, een van de lievelingsplaten van Frankie en Marinel daar in Oudenaarde. En dan draaien we nog net voor reclame nog eentje van Jetty Paletti met een grote hit in de tijd van de Kipsen Brothers. Que sera mi vida draaien we in de richting van Patje en Jessica daar aan de zijkant van het Nijhambos in Ninove.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

is net tijd een grote hit voor Tino Martin. We draaiden Jordi van Nets, de man die je nog kent van Niemand hoeft alleen te zijn. We draaiden Het is goed zo. We blijven maar op romantische toeren met Boyzone. En we draaien Words. Programma Los Silles aan ten einde op deze vrijdag 18 september. Hè?

We draaien er nog cultuur aan. Mooi, het leven is mooi. Was het voor vandaag deze vrijdag 18 september. Tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Mutaar en zijn programma. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maken nog een fijne vrijdagmiddag van. Ben er graag morgen namiddag weer bij. Tussen 2 en 4. Voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Ik heb voor jou nog deze uit 82. Yazoo en The Situation. Graag tot morgen.

0: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo iedereen, ik ben Mathis. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot

0: Pommel in Thijs mocht meteen openen. En dit met Dunne Lijn. En dit voor een nieuwe aflevering van De Nooit Verdwenen Hits. Mijn naam is Bart Mataar. En dit is het komend radio.
1: There's an old man
0: in je radio.
1: You know.

deze Peter Chilling zich geconfronteerd na al die jaren met een probleem dat het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar zijn enige hit dat we terugvonden in 1983. Peter Chilling en Major Tom. En nu richting 1990 met Dil Emery.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Het beste hoor je hier.
6: De nooit vervelende hits.
9: Met Bart Motaar.

0: De formatie Gold Band uit Nederland en Naakt op het Plein moest je nu pas bijkomen. U luistert mee naar de nooit verwillende hits. Wij zetten het komend radio uur in je radio. Mijn naam is Bart Motaar en dit hier is Berre en Break 'em All.
1: I'm loving every word you say, girl. Even when they're hurting me now. You're the medicine and you're the pain. The one I always dreamed about. Oh, I can do it all without, but no one else can make me feel this way.

de betekenis Coco Jumbo is niet iedereen het eens. Zo zou het in het Spaans betekenen hersenen die kraken. Het album Up and Away komt uit 1996 en was een commercieel succes.

Gilbert Hammond is een singer-songwriter afkomstig uit Gibraltar. Hammond schreef samen met Mike Hazlewood diverse songs, waaronder deze parel dat we terugvonden in de hitparade van 1974 en I'm a Train. Dit hier is Aaron Blommaert en hij heeft het over Ego Trip.

Inderdaad, het voelt heel gezellig aan in de liefde. Coldplay en Feels I'm Falling in Love. Net daarvoor Aaron Blommaar en de Ego Trip. Nou, nemen we jou mee even terug in het grijze hitverleden van 1982. Daar vinden we terug op de hoogste tijd van de hitparade Toto en Africa.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag.
2: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

was in de eerste instantie niet bedoeld om uit te brengen. All Drove All Night is een cover oorspronkelijk geschreven voor Roy Orbison. Wanneer popzangeres Cindy Lauper er een hit mee heeft begin de jaren 80, neem Roy Orbison als ook nog een versie op in 1992. En daarvan kon u best mee genieten. Met nu muziek van Dean Lewis. Darling.

0: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Inshallah gaat over het conflict in het Midden-Oosten. Opmerkelijk voor de romantische Adamo, die doorgaans voornamelijk over de liefde zingt. Tijdens zijn lange loopbaan verkocht de zanger ongeveer 90 miljoen platen. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek. En aan helden geen gebrek vandaag. Creedence Clearwater Revival, The Beatles en ook Al Martino. De in Philadelphia geboren zanger met Italiaanse roots. Zijn echte naam is Alfred Chini. Reeds in de jaren 50 scoorde hij zijn eerste hits. Spanish Eyes was een groot succes in 1966.
1: Rob van Dalen.

My Loving, afkomstig van het album With the Beatles uit 1963. Paul McCartney schreef het nummer toen de Beatles samen met Roy Orbison op tournee waren door het Verenigd Koninkrijk. Het was tevens het openingsnummer van het legendarische optreden van de band bij Ed Sullivan. In

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Anyone Who Had a Heart van Cilla Black. Cilla werkte in een club waar de Beatles regelmatig optraden. Toen ze de Fab Four voor het eerst aan het werk zag, wist ze het zeker, dit wil ik ook. Hun manager Brian Epstein bezorgde haar een platencontract. Gitarist Eric Clapton, bassist Jack Bruce en drummer Ginger Baker vormden in 1966 de superband Cream. Pete Brown, een dichter en een vriend van Bruce, schreef White Room na het nuttigen van geestverruimende middelen.

Helden van de popmuziek met elke week opnieuw een lading muzikale helden. Je hoorde CCR met Susie Q. Dale Hawkins bracht de originele versie uit 1957. 11 jaar later was het een hit voor Creedence Clearwater Revival. En de track is terug te vinden op een titeloze debuutplaat. En dit is de titeltrack van het album Reflections uit 1968. Dat is een van de laatste samenwerkingen van Diana Ross en de Supremes met het Motown schrijversteam Holland Dozier Holland.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Donovan was dat. Hij beschreef in het nummer de schepen die uitvaren omdat de inwoners van het mythische Atlantis weten dat hun tijd gekomen is. Volgens sommige bronnen neemt Paul McCartney de achtergrondzang en tamboerijnspel voor zijn rekening op Atlantis. Yeah.

Close My Eyes and Count to Ten, geschreven door Clive Westlake. Het nummer verscheen in 1968 op single. Het werd gecoverd door onder meer Tracy Ullman, Mark Almond en Paul Young. Je hoorde trouwens Dusty Springfield. En we gaan eruit vandaag met Edith Piaf. Milor werd in 1959 geschreven door Georges Moustaki en Marguerite Monod. Moustaki schreef onder andere ook Gigi Lamoroso voor Dalida. Milor vertelt het verhaal over een arm meisje dat als een blok valt voor een rijke man die haar op zijn beurt niet eens ziet staan. Een nieuwe afspraak volgende week, want dan zijn we opnieuw met Helden van de Popmuziek. Heel graag tot dan.

0: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Memory. Ik ben Peter en ik heb vandaag alweer een heleboel fijne muziek meegebracht, waaronder deze van de Pretenders, Don't Get Me Wrong. En om alle misverstanden te vermijden, ik ben nog bij jullie tot 4 uur. Fijne namiddag.

af en toe mag het eens wat steviger. Bon Jovi en Dry County. Na de jaren 60 nu met John Fred en his Playboy band Judy in Disguise.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Donnie de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Philip Lynott, dat zegt u misschien niet veel, maar het is de frontman van Thin Lizzy. En dat laat misschien wel een belletje rinkelen. Hij probeerde het ook solo en deze King's Call was een van zijn hitjes.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

maakte vooral naam in het jazzwereldje. Deze Nederlandse had wel een klein hitje met Behind a Painted Smile. Dit is zo'n nummer dat eigenlijk geen intro behoeft.

aangrijpend, toch deze papa van Sammy Moore. Twee straffe madammen na elkaar nu. Straks Kim Wilde met Cambodia en deze Anouk met Sacrifice.

het verre oosten naar Cambodja. En we houden het een beetje bij tropische sferen met Kid Creole en de Coconuts en Endicott. En die Endicott, dat was gewoon een fictieve perfecte huisvader. Ik wens jullie nog een heel fijne

0: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot

editie van deze Driver's Seat voor deze week. Heel wat kusjes uitdelen in juli richting naar onze luisteraars. Met Prince en Kiss. Ja, het weekend staat voor de deur, hè. We gaan er toch nog even tegenaan gaan met veel plezier, met toffe muziek. En leuk weet je, het weerbericht komt er ook nog aan. Ik heb ook nog Karin Crew met The Dire in Your Arms. Celine Dion en Peebo Bryson met Beauty and the Beast. En dit is ook een one-hit wonder van Joshua Carrison en Jessie.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

Robert Miles en Children. Ja, de man. Oorspronkelijk ging hij door het leven als Roberto Concina. Hij was een Zwitsers-Italiaanse DJ, muziekproducent, muzikant en componist. Hij overleed op 9 mei 2017 en was slechts 47 jaar. Gelukkig dat wij ook nog wel van zijn muziek kunnen blijven genieten. We hadden al piano met een beat. Wel, we gaan dat nu een beetje verder doen met ook een mooie hit van Modern Talking. You can win if you want.

0: Met mij mag je ook altijd een beetje mee rocken. Inner Circle en Rock With You. Hoog tijd voor ons weetje. Google Maps toont je binnenkort in Android auto's foto's van je bestemming en hopelijk ook nuttige AI-samenvattingen. Als Google Maps wat uitgebreider wordt in Android Auto, hoef je minder snel alsnog je telefoon erbij te pakken. Meer features van de mobiele versie van Google Maps komen nu dan ook gelukkig naar de Android Auto versie. Google Maps moet je binnenkort in Android Auto meer informatie gaan verschaffen over je bestemming. Zo kan je je reis beter plannen vanuit de auto zonder je telefoon er telkens bij te pakken. Als je nu een bestemming opzoekt via Google Maps in Android Auto, krijg je een compact kaartje te zien met voornamelijk gewoon de basisdetails. Je kan wel iets meer informatie tevoorschijn halen, waaronder beoordelingen en bijvoorbeeld informatie over parkeergelegenheid, maar verder is die informatie vrij beperkt. In de mobiele Google Map apps kan je inmiddels ook foto's en AI-samenvattingen van nuttige informatie zien en die opties lijken dan binnenkort ook naar Android Auto te komen. Wel, Android Authority vond bewijs voor deze upgrade in versie 17.8. Het kaartje voor je bestemming in de Google Maps app wordt opnieuw ontworpen om dus ook afbeeldingen en uitgebreidere informatie over die bestemming weer te geven. Verwachte reistijd en afstand zitten ook bij het nieuwe design samen in een venstertje onderaan het kaartje. En het venster kan je echter omhoog swipen om foto's en andere details naar voren te brengen. Dus dat is inderdaad wel, ik vind het interessant. Ik doe het meestal ook altijd via mijn smartphone eerst, om dan daarna gewoon het te importeren in mijn Google Maps, in de Android Auto. Maar een stapje minder, dat mag wel, vind ik. En nu gaan we ondeugend doen met Urbanus. Pushestoei.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Bowie in Bruglia hier bij Radio Memory in het eerste deel van deze driver's seat. Want ja, straks komt dus het tweede deel. Ik ben ook nog niet verscheurd, hè, maar ik heb straks wel misschien leuk nieuws voor jullie klaarstaan. Aangaande het weer, namelijk een Indian Summer. Straks in het tweede deel ga ik daar meer over vertellen. Freddie Jackson komt nu ook nog langs met Rock Me Tonight. En we bevinden ons op het juiste spoor richting het weekend. Breakfast Club en Ride on Track.

0: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Voor al uw evenementen groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Ivan Plettings.

Zeer herkenbare stem van Leo Sayer. I will not stop fighting. En ik zal ook niet stoppen om programma te maken. Ook niet in dit tweede deel van deze driver seat met straks de weerkaarten. Ik heb ook nog Broken Dreams klaarstaan. Scoop met A Drop It. En deze Gloria Estefan. Turn the beat around.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ivan Plettings.

Weer zo'n one-hit wonder zoals er velen gemaakt zijn. Me and my medappadap. Hier bij Radio Memory in het tweede deel nog steeds van deze driver's seat. De weerkaarten, ze liggen al klaar. Ze komen er meteen aan na straks de Dolly Dots. En eerst gaan we nog even richting Frankrijk. Misschien hebben sommigen dat onder jullie ook gedaan voor de vakantie. Mike Oldfield en Two Friends.

0: speciaal voor mijn man Ronnie, die houdt van die muziek, maar ik zelf ook hoor. Dolly Dot en Radio. En wat is er nu te horen op de radio? Wel dit. Vannacht zijn er afwisselend bewolkte perioden en opklaringen in het zuiden van het land. Overheersen wellicht de opklaringen. In het noorden eerder de bewolking, met daar zelfs kans op wat lichte regen. In de Ardennen en Belgisch Loteringen koelt het af tussen 6 en 12 graden. Maar elders is het zo tussen de 13 en 16 graden. Morgen beginnen we de dag op de meeste plaatsen met opklaringen en hoge bewolking. Aan zee is het zelfs al zwaar bewolkt. In de loop van de dag neemt ook in Laag- en Midden-België de bewolking toe. Maar er zou voornamelijk aan zee wat lichte regen vallen. Hier zou het normaal moeten droger blijven. In het zuiden van de Sambre en Maas zijn er slechts hoge wolkenvelden waar de zon veelal door kan schijnen, bij maximaal tussen 18 en 22 graden. Zondag trekt er dan een regenzone van noordwesten naar zuidoosten over ons land. Zo is het, gevolgd door opklaringen. Maximaal liggen tussen 14 en 21 graden. Maandag na het oplossen van het ochtendgrijs, een afwisseling van opklaringen en stapelwolken, maximaal tussen 14 en 19 graden. En dinsdag, ja, dan wordt het ook heel rustig met laaghangende bewolking en temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Maar daarna zou er misschien dus een Indian sommertje zitten aan te komen. Want woensdag en donderdag, mooi najaarsweer met temperaturen rond 23 graden. En misschien de dagen daarna nog wel net ietsje meer. Dat gaan we in de gaten blijven houden. En nu hoog tijd voor muziek. Jackie Raw, I Believe in Dreams.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

in orde komen. Ook hier bij Radio Memory, want heel wat leuke muziek dat nog langs gaat komen hier. Maar dat is altijd, hè, 24 op 24. Deep Zone, it's gonna be alright. Geniet van jullie weekend. Ik ga dat ook doen met veel plezier, met veel genot, met veel wandelen, veel fotootjes nemen. Ondertussen nog wat muziek draaien ook. Dire Straits met Heavy Fuel en deze Culture Club met Time. Tot de volgende!

0: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugcriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Erlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup-confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier-Onclin won Sisu Berchs vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

en Volosele behoort tot de mooiste dorpjes van het Brabantse Pajottenland. De inwoners zijn noeste werkers, met een houden hart waarmee ik elke dag leef en die ik waardeer van kind tot ouder als een kostbaar geschenk. Mogen God dit geschenk voor altijd bewaren.

0: gezongen door onze ex... Ja, burgemeester, oud-burgemeester, lieve Georges Cardoen. Samen met zijn zoon Paul Cardoen, zaliger. Zijn beide zaliger trouwens. Dat waren echt nog hele goede burgemeesters van Galmaren, moet ik zeggen. Zij maakten dit liedje samen. Ik hou zo van mijn dorp. En ken je deze? Luc van Meeuwen. Eén schildje nog van mij. Je kan bellen voor je favoriete plaat op 0266 99 660. Vandaag jammer genoeg alleen tussen 6 en 7. Dus je gaat er moeten snel bij zijn. Hier is Luc van Meeuwen.
1: Twee

0: Wat een prachtige plaat van Luc van Meeuwen, onze binnenkopper. En eens hield je nog van mij. En ik had Franske aan de lijn. En Franske die vroeg een plaatje van Wiltura. En je zien huilen. Nee, dat kan ik niet.
1: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn gedaan. Je hebt het mij niet eens

0: zien huilen.
1: Of Franske was inderdaad een beetje rapper dan Rudolf met deze plaat van Wiltura en je zien huilen kan ik niet. En Rudolf zou die belde en die vroeg deze plaat aan. Heel mooi. Terug in de tijd met Willy Sommer. En van 's morgens tot 's avonds.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

Meredith Brooks en I'm a Bitch. De volgende die werd aangevraagd door onze Geert. En ik wil hem ook nog een gelukkige verjaardag wensen, want het was gisteren 3 dikke kussen, Geert. En hij heeft het goed gevierd met zijn schattige Vivian. En hij vroeg deze van Jeroen van Zelst en Griekse Nacht. Lekker ambiance in de keten, hè?

Voilà, Geert, heel speciaal voor jou. Jeroen van Zelst en de Griekse Nacht. En deze werd aangevraagd door ons Rozeke. En ze vroeg een plaatje van Frank van Damme. En ik wil even meegeven dat Frank zijn verjaardagshow en singlevoorstelling doorgaat op 15 november 2026 in het Kletter of de Wiese met onder andere John Dennis, hier Guineve. Nog even goed kijken, Nancy. Ja, Nancy. Dan ja, een heleboel zangers. Zeker meegaan, mensen. Wij gaan ook natuurlijk.

gaat met zijn woorden zeggen, jeppakee, en dat is onze eigen Frank van Damme. Met even nog herhalen, de verjaardagshow en singlevoorstelling van Frank van Damme, zondag 15 november 2026 in het Kletterhof te Wiezen, met als gastartiesten Hanny Die, François van Dijk, John Dennis, Nancy en Philippe alias Eddie Wally. Sorry, ik had daar geen even ergens tussen gezien, maar die is er dus niet. Maar het wordt wel een heerlijke, toffe ambiance, want het is met eten en drinken, dus je moet zeker op tijd inschrijven. Goed, ik heb een hele mooie plaat klaargezet van K3 tezamen met Donnie. En zij hebben het over schaduw.

Oei, en ik was hier zodanig aan het kijken naar de camera, die blijft hangen, blijkbaar. Dat was K3 samen met Donnie en Schaduw. En ons Vivianneke die belde ook en die wou een plaatje van Christophe. En dat is met Ja, jij. Ja.

0: Ik heb zo'n flauw vermoeden dat dit speciaal voor Geert was. Christophe en ja, jij. Deze man die komt één deze zondagen langs in onze studio. Zijn naam is Freek van Rooy en hij rijdt de ene hit aan de andere. Dit is hij met Edre Monica.
1: Zeg

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

The East Side Beat en Alive and Kicking. En daarvoor Lucas en Steve, Oaks en James met Love on Hold. 3 minuten voor 7, tijd voor mij om ermee te stoppen voor vandaag. Mijn excuses daarvoor, een uurtje minder, maar straks om 8 uur is onze Daniel er terug. En dan kan je gerust bij Daniel nog een plaatje vragen. Ik ga eruit vandaag met deze. Het doet me altijd denken aan het wereldkampioenschap van Tommeke Bonen. Virtual Zone. Wat mij betreft, ik ben er morgen tussen 10 en 12. We hebben geen gast momenteel. Maar ik ben er wel met Erik de Valk. Wat gaat dat geven? Ik hou mij al vast aan mijn stoel. Maar dat zien we morgen wel. Nog veel plezier met onze collega Daniel vanaf 8 uur. Groetjes en tot morgen. Doei!

0: Een Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Timmerlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup-confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berghs vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen, de rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, op Opstalstraat 33 in Velzeke.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Merlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen, tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Vrijdagavond. Tijd om het volume open te draaien. De werkweek is voorbij.

Take it easy op het gemakske, maar dat gaat het vandaag zeker niet zijn. Welkom bij Daniel Rockt. En vanavond kunnen jullie ook mee het programma bepalen en plaatjes aanvragen op ons welgekend nummer 02-6699-660. En we gaan verder met Dave Stewart en Candy Duffler met Lily Was Here.

U2 met Desire. Verlangen naar het weekend. En het is inderdaad weekend. En een weekend kan heel magisch zijn. De telefoon gaat. Ik ga even opnemen. En de persoon even laten wachten. Want daarnet had ons Franske gebeld. En die wou een plaatje laten draaien voor zijn madame. Die graag Queen hoort. En die mocht kiezen. En ik heb gekozen voor Just a Kind of Magic. Weet je wel... vorige week had ik een quizvraag en het ging over Queen en een stukje A Kind of Magic. Queen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Daniel Fontaine.

De Rolling Stones met Sympathy for the Devil met de hoehoe achtergrondkoortje. Nu, daarnet kreeg ik een telefoontje van ons Rozeken. Elke keer als ik draai en als de collega's draaien, belt ons Rozeken. Steeds blij. En ik mocht er eentje kiezen en ik heb gekozen voor Rob Stewart en Tina Turner. It Takes Two. Rozeken, deze is voor jou.

Ja, Get Back. En dat gaan we nog niet doen, want we gaan nog anderhalf uur plaatjes draaien. En de volgende is speciaal voor een goede maat van mij. Die heeft deze week zijn rijbewijs gehaald. En ik ben super blij voor hem. En ik denk dat hij af en toe een keer Bobke gaat spelen voor mij. En mij een keer gaat komen halen om op de lappen te gaan. Allen, deze is speciaal voor jou. Drive a Seat van Sniff in the Tears.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

What Friends Are For. En u mocht er zeker van zijn, Radio Memory. Al de DJ's, dat is echt een vriendengroep. En nu een specialeke. En misschien ook wel een première. Want ik ben eigenlijk fan van de groep Falling in Reverse. En ze hebben een paar dagen geleden een nieuwe plaat uitgebracht, Jozef. Het gaat eigenlijk over de anti-oorlog, over de corruptie en de wapenindustrie. En ze zijn daarvoor in samenwerking gegaan met Corey Taylor van Slipknot en Serge Tankian van System of a Down. Het gaat wel een aantal lappen geven, vrees ik. En er is trouwens ook een heel straffe videoclip. Moet je zeker eens gaan kijken.

best wel een stevige plaat, nee. En we gaan met iets rustiger het uurtje afsluiten. Het is nog 110 dagen voordat het Drie Koningen is. Maar ik heb er een schone liggen over de Three Kings van Dolly Parton. Dolly Parton die vorige week overleden is. En bij deze neem ik afscheid van het eerste uurtje. En mij vind je of hoor je terug na 21 uur. En nu Dolly Parton, We Three Kings.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

vrijdagavond. Tijd voor rock. Daniel draait 2 uur lang de beste classics en de hardste gitaren. Speakers, die mogen op standje burenruzie. Want dit is Daniel Rockt.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
1: Goeie avond.

Wat een krachtige stem heeft Adele. Set fire to the rain. Dan wil ik zo graag een keer dat zien hoe dat ze dat zou kunnen doen. Voor de volgende plaat gaan we naar hogere sferen. Eentje aangevraagd door Rozeken en we gaan heel hoog gaan met David Bowie en Space Oddity.

Space Oddity, David Bowie. Ik zei net hier tegen mijn collega's van Radio Memory, ik ga er nog een stevige plaat tussen steken. Ondanks David Bowie is ook wel steeg, maar deze is net iets steviger. En het is in Duits. En het is Rammstein.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen. Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Daniel Fontaine.

Rita Mitsoko met de op maandag overleden zangeres Katrien Arange. Ze is overleden op 68-jarige leeftijd, wat nog heel, heel jong is. Nu, het is bijna gedaan. Ik ga afscheid van jullie nemen. Geniet allemaal van het weekend en hou het veilig. Maar voor we vertrekken heb ik nog twee verzoekjes. Het eerste aangevraagd door Cindy. Ze vroeg iets van Kiss en ik heb iets van Kiss gevonden met als titel God Gave Rock and Roll to You. En Hilde vroeg een slow rock. En ik heb er eentje gevonden van Guns N' Roses, November Rain. Mij hoor je terug maandag samen met Hilde. Geniet nog van jullie avond, geniet nog van de muziek op Radio Memory en een fijn weekend. Dag!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.